lamp divine. Say you'll be mine and love me only. Amor, amor.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ook in de provincie Namen was er gisteravond zwaar onweer. De brandweer moest na middernacht nog meer dan 300 oproepen afhandelen. Op sommige plaatsen stond het water al snel bijna 1,5 meter hoog. De brandweer moest meerdere mensen uit hun auto's bevrijden. 2 mensen zaten zelfs vast op het dak van hun huis, omdat ze nergens anders heen konden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen waren er dan weer felle hagelbuien. Daardoor is er heel wat schade aan auto's en zonnepanelen. In de Franse hoofdstad Parijs en ook in verschillende andere Franse steden zijn er gisteravond rellen uitgebroken nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won. De politie heeft zeker 416 mensen opgepakt, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook winkels beschadigd en auto's in brand gestoken. En PSG haalde dus in die finale van de Champions League van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is wel de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, je moet ook respect hebben voor wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
2: PSG haalt het in de strafschoppenreeks met 4. Eerst nog kans op buien, daarna droog met opklaringen maximaal tot 24 graden. De dagen daarna wisselvallig en ook frisser.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een dertigtal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook de provincie Namen werd getroffen door het zware onweer. De brandweer moest na middernacht nog meer dan 300 oproepen afhandelen. Op sommige plaatsen stond het water al snel bijna 1,5 meter hoog. De brandweer moest meerdere mensen uit hun auto's bevrijden. Twee mensen zaten zelfs vast op het dak van hun huis omdat ze nergens anders heen konden. Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer op rij de Champions League voetbal gewonnen. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
2: Door de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op. Relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er bijvoorbeeld rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. Eerst nog kans op buien in het oosten, daarna droog met opklaringen bij maximaal tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Hey dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
7: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
8: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
7: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
7: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter kon je niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, man, het is al te leeg.
6: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
11: aha. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op 10 mensen. Je hoort De Poorter.
13: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker. In Vlaanderen gedurende de jaren, dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12%. Gedaald, in Wallonië nog minder met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
12: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een 30-tal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook in Wallonië heeft het gestormd. Daar liepen heel wat straten onder water. Intussen schaalt het KMI de waarschuwing voor onweer af naar code geel. Die geldt nu nog een uurtje in het Brusselse gewest, in Limburg en West-Vlaanderen en ook in alle Waalse provincies. Lokaal kunnen er dus nog onweersbuien vallen met kans op wateroverlast. En Paris Saint-Germain volgt zichzelf op als winnaar van de Champions League voetbal. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
14: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
12: Na de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op. Relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze vandaag niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De laatste buien verlaten ons land via het oosten en het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maximaal tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Dag Robert, storen we niet?
20: Nee, kom binnen.
19: Onze kleine is er ook bij.
20: Hallo.
19: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
20: Allee maar, dat past toch nog?
19: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
20: 1924 euro.
21: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
20: Geniet er maar van, jongen.
22: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
23: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Elbeuken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
24: Aha, Minerva.
25: Good morning.
26: Het is weer zondag, het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.

Het is inderdaad weer al zondagochtend. Ik heb er al de eer om u te mogen komen wakker maken, luisteraar. Hopelijk zit u aan tafel, hebt u uw ontbijt helemaal uitgebreid met pistolets, met croissants, met koffiekoeken, met wat weet ik allemaal. Maar laat het u in ieder geval maar smaken en zet je radio een beetje luider, want je weet, dat mag nog allemaal, hè. Geen zondag zonder Radio Minerva. Geen zondag zonder ochtendshow zonder Radio Minerva. Wij zijn er weer al paraat voor om uw handje vast te houden tot 10:00. Mijn naam is Danny van Tichelen. Welkom er allemaal bij deze, ja, toch wel leuke zondagochtend.

Ondertussen weet u dat, luisteraar, hoe u ons kan beluisteren als je dat simpele draadje aan je radio hangt. Dan betekent dat dat u analoog luistert naar ons. Ja, dat is een mooie woord, hè? Analoog. En als je natuurlijk het internet in huis hebt en je kunt via je computer of je gsm luisteren, dan luister je via de streaming. En wat je ook kunt doen in je wagen is bijvoorbeeld met DAB Plus luisteren naar ons. Dat kan ook. Dus je ziet mogelijkheden genoeg om ons te beluisteren.

Bon, laten we dan beginnen. En ondertussen weten dat ik hoef je dat al niet meer te verklappen. Hij doet het elke zondag en elke vrijdag. Mijn show openen. En ook vandaag is dat niet minder. Meneer Jerry Veil. En hij is heel opgewekt hoor. It looks like love. It feels like love.

0: It Looks Like Love, It Feels Like Love. Het was mijn allerbeste vriend, Jerry Vale. En hij was meteen de opener van deze show. En je kon je tv niet opzetten in de tijd, of je zag ze samen. Deze Anita Meijers en Lee Towers. En ik heb ze nog eens uit de kast gehaald. Luister eens naar deze, Run To Me.
1: If ever you've got rain in your heart, someone has hurt you, torn you apart.

0: Had je het nog herkend, het nummer? Ja, dat is Run To Me. Allemaal een hele goede morgen.
1: Goedemorgen Antwerpen, zegt hij. Maar hij zou beter zeggen, goedenavond. Ga jij nog niet geslapen? Dan Danny. Danny van Tichelen. Elke zondagmorgen. Oh, oh, oh.

Clifton Chenier, zo noemt hij zichzelf, en Choo Choo Choo Boogie. En deze man die komt echt uit onze porseleinen terrestrial van Radio Minerva. The one and only Johnny Mathis. En een hele mooie certain smile op een zondagochtend.

Uit onze popcornwereld, deze Johnny Maestro met He's Mr. Happiness. En deze man die is ook Mr. Happiness bij ons. The Grandmaster himself. It was

Weet, elke zondag en elke vrijdag wil ik je wel eens trakteren op een danceclassic. En dit was er ook eentje van formaat uit de jaren 70. Van EWF of Earth, Wind and Fire and the Emotions. A Dance to the Boogie Wonderland. Ja. En zo gaat de muziek maar door en door hier op Radio Minerva. Met ook de klassieke crooners natuurlijk die voorbij komen. En dit is er eentje van, hoor. De hele mooie stem van Tom Jones. Het Green Green Grass of Home gebeuren.

0: Het is een ex-gewezen nummer 1 uit onze top 1000 van Radio Minerva. Deze Look Around en You Found Me There van Almertino. En dan nu naar het Franse popcorn chanson. Met deze Perch Planka. Luister eens.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur,

ziet het meer senioren dansen en dansen deze bachata. En het is nog een leuk dansje ook. Deze Be My Baby van Leslie Grace. En dit is even mooi om uit te blazen op deze zondagochtend. Even de prut uit je ogen wrijven. En luister naar deze Richard Sanderson. En Dreams Are My Reality.

Dreams are my reality. Dromen is nooit geen werkelijkheid. Het was Richard Anderson. En kijk eens aan, hier hebben we hem hoor. De King of Rock'n'Roll. Hij is compleet over zijn rode. Hij stak een

0: I'm gonna stick like glue.
1: Ik zei toch, hij is compleet illozer. Hij plakt heel veel aan jou. Stuck on you, dat was Elvis Presley. Dit wordt onze laatste vocale. Een hele medley van Chris Barrow. Here we go.

het was een hele medley met allemaal die popcorn oldiekjes in elkaar gegoten in een blender. En dan kreeg je Chris Barrow met de Bopping All These Time. We gaan pauzeren, luisteren even naar het nieuws en de reclame luisteren. En graag een afspraak maken voor deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van deze zondag. Graag tot aan de andere kant van 9. Tot zo.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op de 10 mensen. Je hoort De Poorter.
6: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker in Vlaanderen gedurende de jaren. Dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12% gedaald. In Wallonië nog minder met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
5: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. Darmkanker is de 3de meest voorkomende kanker in ons land. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
7: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
5: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. De Verenigde Staten hebben een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het schip voer onder Gambiaanse vlag en probeerde volgens de VS de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz te omzeilen. Een Amerikaans vliegtuig schoot een raket af op het schip. Het is niet duidelijk of er doden of gewonden zijn. En sport. PSG heeft gisteravond de Champions League voetbal gewonnen, al voor de 2de keer op rij. PSG klopte Arsenal na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nochtans op voorsprong gekomen, maar PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker via een penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. Een teleurstelling voor Arsenal, zegt analist Frank Boeks.
8: Ik begrijp het dat zij natuurlijk meer verwacht hadden. Zeker omdat het scenario voor hun ideaal was. Hè. Ze komen vroeg voor en dan heb je heel lang geen kansen weggegeven. Uiteindelijk is het toch een penalty die de wedstrijd voor PSG openbreekt. En voor hun het doemscenario eigenlijk moest zijn of zo.
5: Na de winst van PSG werd er gisteravond nog uitgebreid gefeest in de straten van Parijs. Maar het kwam ook al snel tot rellen. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk, staken auto's in brand en beschadigden ook winkels. De politie pakte zeker 416 mensen op. En het weer nog. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
9: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Aha. Minerva. Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
13: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
14: Goedemorgen Antwerpen.

U bent van harte welkom in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen op deze zondagochtend. And you are my special angel. Dat was hier mijn allerbeste vriend Jerry Vel.

Hij beweert dat er meer dan 10.000 concerten heeft gegeven over heel Vlaanderen. En hij kan eigenlijk ook nog niet stoppen, hè, deze Wiltura met Hemelsblauw. Maar wat we nu gaan doen, is de zon in uw huiskamer brengen. En dat doen we met de cabaretier André van Duin.

Zeker zo mooi als die van Roy Orbison, de originele, hè? Deze In Dreams van Tom Jones. En je weet, het wakker worden op een zondagochtend, dat moet ik ook doen, hè? En dat gaan we doen met een lekkere boogie-woogie. Met de encores en bongo.

geweldige uitspraak op deze zondagochtend, hè? Bonka, bonka, bongo. En met deze plaat is het zo'n 30 jaar geleden allemaal voor deze man begonnen in Vlaanderen. In Nederland was hij al langer een grote man. Maar toen leerde Vlaanderen me ook kennen. Frans Bauer met Als een sterretje nog altijd aan de hemel staan. Goedemorgen, welkom bij Minerva. Jij bent

zijn de heren van Delegation met Put a Little Love on Me. Een 5 frank stuk erin steken, het komt allemaal in orde. Ja. En nu muziek van Petula Clark. Op zijn Frans doet ze het met deze cœur blessé. Bonjour à tous.

Ja, je denkt bijna dat die plaat gedaan is. Dan begin je die man opnieuw, hè? The Contours met Do You Love Me. En deze man die komt uit Vlaanderen. En ik heb er zo'n respect voor. Voor Jacques Revaux. En zijn Songs of Songs.

I'm all shook up. Helemaal ondersteboven, de King of Rock'n'Roll met All Shook Up. En deze dame die komt ook uit onze porseleinenkast van Radio Minerva. Brenda Lee met dit mooie nummer You Always Hurt the One You Love.

0: En zo kabbelen wij zoetjes aan naar 10 uur toe. Met deze Brenda Lee en You Always Hurt The One You Love. Hey luisteraar, kent u deze dame nog? Het is een meer disco versie van What A Difference A Day Made. En Esther Phillips, die brengt dat jou. Kom meisje, sing it again.
1: What?

ook wel heel wat chagrin bij deze Esther Phillips. Die is ook al een dag ouder geworden, hè. What a difference a day makes. We zijn er bijna door. Door deze Goedemorgen Antwerpen. Op deze zondag. En dit is ook nog mooi van Tony Monopoly.

Toch wel mooie deze titel, hè? After the Loving, I'm Still in Love with You. Dat was Tony Monopoly. En wij gaan naar onze laatste vocaler uit onze popcornkast. Deze is Sue Liam met Turn of the Moon.

Sue Leon heet deze dame. En Turn of the Moon, dat was een beetje popcornachtige einde van dit programma. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne zondag toegewenst. Blijf luisteren naar al onze collega's. En wij zijn er graag terug vrijdag. Sorry allemaal.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, man, het decolleté is te leeg.
6: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
7: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
8: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
9: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
10: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
11: Radio Minerva.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
11: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. De bestuurder filmde terwijl hij reed en verloor dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. De bestuurder had wel een rijbewijs. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er loopt een onderzoek. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
13: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
12: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
18: De Robert? Wie is dat?
17: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
18: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroocht?
17: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
18: Zwaasdingen?
17: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
18: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk zei die had ook nog van alles liegen.
17: Robert de expert. 0-326-93-93.
18: Welk bedrag had hij nog gedacht?
17: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
18: Ja,
20: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
20: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
21: Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
21: 0485-54-87-85.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci, Immobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij onze Cocktails 2.0 op deze zondagmorgen. Aan de telefoon zit mijn vrouwtje Mireille, dus als je hebt iets te vragen, kunt u gerust bellen naar de studio en dan neemt zij met een heel hartelijk gemoed op. U kunt verzoekjes vragen, u kunt uw nummertjes doorgeven voor de top 1000 of u kunt zelfs lid worden. Ik zou zeggen, bellen maar. Wij waren dit uurtje gestart met Ben E. King en de Duftjes met There's a Spanish Rose in Spanish Harlem. U weet dat we het eerste uurtje de hitparade overlopen gedurende over 40 jaar gezien. En op 31 mei 1956 stond er een Ronnie Hilton met No Other Love Have I genoteerd in de top 30.

Brooke Benton met Where Do I Go From Here. We komen 10 jaar terug dichter in onze hitparade. Dan komen we op terecht op de 31 mei 1966. En daar is de muziek al heel veel veranderd. Want we gaan stilletjes naar de rock'n'roll en de surfmuziek toe. De Beach Boys stonden in hitlijsten met Sloop John B.

0: En onderwijl is er in de wissel aan de telefoon gebeurd. Mijn vrouwtje Mireille is samen met haar vriendin op het terras van Café Minerva gaan zitten. En mijn vriend Walidin is nu terug achter de telefoon. Maar u kunt dus nog altijd bellen. We komen 10 jaar terug naar 1976. En in de Vlaamse hitparade, dus de pre-VTM-periode, stond onze vriend Jimmy Frey op nummer 4 met Je sluit je ogen niet meer.
1: Een Vlaamse kraker van de vorige eeuw.

0: I can get used to losing you, Andy Williams.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
2: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat, manneke.
6: Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva met Ronnie Meijs als uw gastheer.

Jim Gielsrop was dat met Swing Your Daddy. We komen 10 jaar terug in de tijd en daar komen we natuurlijk in de discoperiode terug. 31 mei 1976, één grote hit had ze, maar wat voor een hit. Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From.

0: Op 31 mei 1976 verscheen zij in de BRT Top 30 Maxine Nightingale met Right Back Where We Started From. En nu gaan we naar de warme kanten van Europa op. Het is daar nu warmer dan hier en dat is toch wel wat dan, ook al was het hier al bijna 30 graden. Vandaag wordt het trouwens maar 24 graden bewolkt, maar het blijft wel droog, zeggen ze tegen mij. Wij gaan naar Italië met Paolo Conte en hij zit daar een lekker citroenijsje te eten. Gelato al limone.
1: Un gelato al limone, gelato al limone.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate.

0: limone, gelato al limone, gelato al limone.
1: En dan nu een verzoekplaat.

heel grote zangeres Whitney Houston en zeggen dat ze via de BRT met het programma Mike in Zee, je weet wel, met Mike Verdreng, haar eerste hitje had met All at Once en zo wereldberoemd werd. Dit was uit 1986, The Greatest Love of All.

Katharina Valente was in de zong voor ons. Bim bam bim bambina. Zo, we gaan naar reclame en nieuws toe. Op de tonen van Sir Henley met zijn butlers Camp. U kunt gerust nog bellen, want onze vriend Walidien zit met zijn petje op in Studio 2. Dus u kunt uw lied laten maken. Of u kunt uw nummertjes voor de top 1000 doorgeven. Tot zo dadelijk achter reclame en nieuws.

0: de dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzalen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. De bestuurder filmde terwijl hij reed en verloor dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij nog lachend weg. De bestuurder had wel een rijbewijs. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er loopt een onderzoek. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken, van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dirks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dirks.
4: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gequoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs, Centra voor Basiseducatie, onderling. En het is dus belangrijk, wij geven één inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
3: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest kunnen worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand op dit moment kan inschatten hoe groot de uitbraak juist is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. Overwegend droog met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, de dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

We waren eventjes in de tille tijdmachine gestapt met Middle of the Road in de jaren 70. Soleil, soleil. En nu gaan we nog snel naar een of andere supermarkt en naar kassa 2 of kassa 4. Ja, zie ze doen, zie ze doen.

0: gek. Oh, ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Toen ik met hem op het podium stond in Lommel op het Luna IJsstadion, maakte hij een heel grote indruk op me. Nadien maakte hij ook nog K3 bekend. Niels William, voor hij naar Zuid-Afrika verhuisde met Zie ze doen, zie ze doen.

U kreeg achtereenvolgens Percy Sledge met Love Me Tender, een nummer uit de beginperiode van Elvis. En als we dan toch bij Elvis waren, dan kreeg u ook natuurlijk een ode aan Texas en de Texas Rangers van Elvis Presley, The Yellow Rose of Texas en The Eyes of Texas.

Ja, dat is ook lang geleden dat we die gehoord hebben. David Spencer, The Days of Pearly Spencer, gezongen door David McWilliams. Nu tijd voor een grand dame de showbiz, Shirley Bassey.

Het blijft toch altijd een belevenis om deze dame te horen. Shirley Bassey met Never, Never, Never, maar ook bekend als Grande, Grande, Grande.

Ja, ja, Robert Long, zijn tijd ver vooruit. Toen was er nog geen sprake van de LGBTQ of wat is het allemaal. We zijn allemaal gewoon homo sapiens.

0: Begin jaren 70 en een geweldige zomerhitte was het toen. Begin jaren 70 ergens. Terry Jacks met zijn Seasons in the Sun.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, geamuseerd wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
6: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
8: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
9: Ook bij Cocktails 2.0, tijd voor een bobbing on

Twee bopping oldies achter elkaar. Maureen Evans met Like I Do, gevolgd door Diana Ross en The Supremes, I Hear a Symphony. En nu eentje van de Everly Brothers, die in Studio 2 zeker geapprecieerd zal worden.

0: Beverly Brothers met When Will I Be Loved. En we blijven in deze rock'n'roll sfeer hangen. U krijgt achtereenvolgens Dion and the Belmonts met The Wanderer en Elton John Crocodile Rock.
1: Het dak mag er helemaal af bij Cocktails 2.0 Rock.

Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva met Ronnie Meijs als uw gastheer.

Dat was Peter Alexander met Der Letzte Walzer. Zo dadelijk veel plezier met Léa Dujardin en zijn platenkast. Eigenlijk is het een cd-kistje. De komende 4 weken dan krijgt u programma's van mij ingeblikt, want ik zit met mijn billetjes bloot in Calpe. Nog verder veel plezier deze zondagnamiddag en tot volgende maand.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met 2 anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtte ze weg. Een van de verdachten sprong dus in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een 30er. De politie is nog op zoek naar de 2 andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim 1/3 van hen wil daarmee stoppen. Maar toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabacologen.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen en diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
8: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
7: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken, van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dieriks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dieriks.
9: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gequoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs en Centra voor Basiseducatie onderling. En het is dus belangrijk, wij geven 1 inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
7: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand momenteel kan inschatten hoe groot de uitbraak juist is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. In Colombia zijn er vandaag presidentsverkiezingen, terwijl het extreme geweld tussen rivaliserende bendes daar alleen maar toeneemt. Onder de huidige linkse president was de cocaïneproductie er nog nooit zo hoog. Hij kan niet herverkozen worden. Zijn partijgenoot Cepeda ligt wel voorop in de peilingen. Die wil onderhandelen met de bendes. Zijn rechtse uitdagers willen dan weer militairen inzetten. Deze namiddag is het overwegend droog met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen is wat hetzelfde weer, de dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring. Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci ImoBiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Hij mag altijd als eerste ons programma openen. Johnny Mathis, Since I Don't Have You. Welkom bij de Platenkast, zondagmiddag editie. En Since I Don't Have You, dat is eigenlijk een nummer van de Jimmy Beaumont en de Skyliners. En die heb ik hier ook nog mee, een plaatje. The End of the Story.

Een plaatje waar veel luisteraars een deugd mee doen met Don't Blame Me met Timmy Euro. A Great Romance, dat doen we met Roy Hamilton. Plaatje uit 59.

The South of the Border met Emil Ford. En dan hadden we ook nog de Mama Roma, zo mooi, met Dean Martin. En ja, naar de collega's luisteren op de radio, dan, ja, dan leer je soms wel iets bij. Hè. Zoals dit nummer van Polly Bergen dat ik onlangs hoorde. Au revoir.

For Sentimental Reason met een versie van Donny Elbert uitgebracht in 1960. Maar origineel moeten we die plaat gaan zoeken in 1945 en dan is dat gebracht door het Nat King Cole Trio. Eentje van Ray Conniff.

Ja, Mr. Nat King Cole, hè? Day in and day out. De Shadows, ja, die kennen er ook wat van. Die hebben heel wat nummers gemaakt. En op de B-zijde van hun singeltje Apache, daar vinden we deze prachtige versie.

0: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Terug in de tijd met Leo Dujardin. Dit is de platenkast.

0: Ja, de Strangers op hun besten, hè. Ratapatet. En ja, er is er eentje vandaag jarig van de Strangers. De Nest Adriaanse is jarig. Die wordt er ondertussen 85. Jawel.
1: Calling all cars, hold up reported on Highway 59.

De Bloodshot Eyes met James Thunderbird Davis. En zijn versie moet niet onderdoen dan de versie van Wanoni Herdis die we kennen. En we hadden ook nog, wat hadden we ook nog? De Strangers met hun Retepetet, dacht ik. En ja, we gaan verder met Andy Williams.

In the Arms of Love met Ed Ames. En we gaan richting tijd zijn. Nog een paar plaatjes kunnen erop. Onder andere Johnny Ray, I'm Beginning to See the Light. Tot z'n

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teeste leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
11: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom. Die beschikte over een rijbewijs.
10: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Sano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
12: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
10: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer at Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: En deze medaillonneken, hè? Dat hij onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
15: Allemaal?
14: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
16: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
15: Wat zei het hem?
14: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
20: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
19: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
20: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
19: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
20: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
19: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

De Blue Avenue met Roy Orbison. En hadden we ook nog Cliff Richard, hey? How Long Is Forever. Zo dadelijk passeert Dalida, maar nog eerst even deze erdoor draaien. Caramia! MUZIEK

Chaque instant, chaque jour met Dalida. Uitgebracht in 1964. Het is een nummer van aan de hand van Burt Bacharach. Maar origineel gezongen door Dionne Warwick. Any old time, any old day. Lena Martel, daar heb ik ook bij. Dance in the old fashioned way.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 PM start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Good times and great oldies.
9: De platenkast. Met Leo Schaffer.
10: Al uw favoriete platen van toen.

Fats Domino met Let Me Call Your Sweetheart. Ik heb twee clippers klaargelegd van de jaren 67, zoiets. En de eerste, dat is eentje van de Boxtops. En die gast, die liedzanger, Alex Chilton, was amper 16 jaar toen hij het nummer schreef.

Een nummer dat tot de verbeelding blijft spreken. Hè. Onder andere nog in Shrek. Daar ging Shrek er helemaal op los met I'm a Believer van de Monkees. Wij moeten afsluiten en dat doen we met Bill Haley en de Comets. Rocking a Beating Boogie. Bedankt voor het afstemmen en tot vanavond. Om 22 uur zijn we weer terug voor de platenkast Late Night. Tada!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: In Antwerpen is een deelnemer van de chillathlon in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een man van 58. De chillathlon is een triathlon, maar dan korter voor amateursporters. De man werd onwel tijdens het zwemmen en moest gereanimeerd worden. De organisatie heeft beslist om het zwemgedeelte daarom te schrappen. Wies Jaspers.
8: Dit heeft een heel grote impact gehad op onze reddingsdiensten. Zij waren er niet goed van. Ze waren toch wel onder de indruk van de omstandigheden. En ik wou hen in die toestand niet terug die taak laten hervatten, want dat zou misschien de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang brengen.
7: Aan de chillathlon doen zo'n 3000 mensen mee. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Er vielen daarbij 3 doden. Volgens de VS wordt de boot gebruikt voor drugsmokkel, maar daar is niet echt bewijs voor. Het is nu al de 2e aanval in 2 dagen. Sinds september vielen al meer dan 200 doden bij zulke aanvallen. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om hun overwinning van de Champions League tegen Arsenal te vieren. Er worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Na de wedstrijd gisteren gingen al duizenden mensen feestvieren op straat, maar railschoppers staken auto's in brand, beroofden winkels en bekogelden de politie met stenen en vuurpijlen. Ook in andere steden waren er rellen, bijna 800 mensen werden opgepakt en 57 agenten raakten gewond. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt. In het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Thank you. Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed, kom aan.

Brengcollega Leo Dujardin voor de voorbije uurtjes snuisteren in je platenkast. En welkom beste luisteraars bij Radio Minerva. Zonnig Minerva heet het programma. Mijn naam is Sid van der Beest en het is een solo programma. Dus geen gast vandaag, maar muziek. Veel muziek en weinig gepraat. En we trappen de middag vrolijk af in eigen taal met Jan Smit en zijn Als de Nacht Verdwijnt. Daarna schakelen we direct over naar de Amerikaanse westkust voor de herkenbare stem van Nancy Sinatra met As Time Goes By.

Alsof het nog niet warm genoeg is of is geweest, zoeken we nu zuiderse sferen op. Eerst luisteren we naar de weelderige Franse klanken van Nana Mouskouri in Au Cœur de Septembre, om daarna heerlijk weg te dromen bij de zwoele Braziliaanse bossa nova van Antonio Carlos Jobim, Bebel.

Twee heren die weten hoe ze een verhaal moeten vertellen. De legendarische charmeur Engelbert Humperdinck brengt u het prachtige Crazy van Willie Nelson. Waarna de onvergetelijke Wim Sonneveld ons voor een keertje meeneemt naar de nostalgie van de Amstelveense tuinder.

0: tijd voor een beetje pure passie uit Zuid-Europa op uw radio. Eerst hoort u de meeslepende Franse romantiek van Jean-François Michael met Le Premier Pas, op de voet gevolgd door de rauwe, onmiskenbare Italiaanse klasse van Paolo Conte met Via con me.
1: Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela

ce premier pas. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse

zeldzame maar mooie Vlaamse parel van Terry Lamo met Heel Mijn Hart. En aansluitend verhuizen we naar de Franse boulevards waar crooner Danny Briand ons uitnodigt voor La Dolce Vita.

Françoise Hardy met Avec des Scies. Maar blijf niet te lang mijmeren, want daarna breken de Grietjes de tent af met hun vrolijke zomerse Rio-medley.

0: 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Ik al deze leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
8: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: In Antwerpen wordt het zwemgedeelte van de chillathlon geschrapt nadat een deelnemer gereanimeerd werd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Hij was onwel geworden in het water. Wies Jaspers van de organisatie.
12: Deze heeft een heel grote impact gehad op onze reddingsdiensten. Zij waren er niet goed van, ze waren toch wel onder de indruk van de omstandigheden. En ik wou hen in die toestand niet terug die taak laten hervatten, want dat zou misschien de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang brengen.
11: Het slachtoffer is een man van 58. De chillathlon is een triathlon, maar dan korter voor amateursporters. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Er vielen daarbij 3 doden. Volgens de VS wordt de boot gebruikt voor drugsmokkel, maar daar is niet echt bewijs voor. Het is nu al de tweede aanval in 2 dagen. Sinds september vielen al meer dan 200 doden bij zulke aanvallen. En sportvoetballer Christian Burgess vertrekt bij Union, dat laat de club zelf weten. Burgess is 34 en verlengt zijn contract niet. Hij kwam 6 jaar geleden bij Union, toen de club nog in 1B speelde. Waar hij naartoe gaat is nog niet bekend. En het weer nog. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt. In het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
7: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
13: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
14: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
13: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
13: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
18: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
17: En wat kost deze schatting?
18: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
19: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
20: Aha, aha, aha, Minerva.
21: Tijd om de warmte naar uw huiskamer te brengen met onze Amsterdamse vriend Willy Alberti en zijn Ik voel de warmte van je hart. Daarna stappen we de theaterwereld in met de London Revival Cast en het grootste I'm Always Chasing Rainbows.

En ook de Canadese rocker Brian Adams laat zich van zijn meest zonnige kant horen met de cover Sunny van Bobby Hebb. Aansluitend luisteren we naar een prachtig intens stukje Italiaanse muziekgeschiedenis. Luigi Tenco met Ti Ricorderai.

Een blok vol vocale krachtpatsers. Je brengt de fantastische Patti LaBelle u een flinke dosis bezielde soul. En daarna hoort u de Franse grootmeester Gilbert Bécaud met Pour qui veille l'étoile.

bien pour rien, rien, rien, rien.

Eerst zingt het beroemdste Italiaanse dromkoppel Albano en Romina Power u warm toe met Everybody Loves. Daarna is de beurt haar op de Nijs, die fantastisch swingt met hulp van het Metropoolorkest in het nummer For Once in Your Life.

We zetten de instrumentale virtuose van het premier swingtet in de schijnwerpers met een heerlijke melodie. En aansluitend blijven we even in de vintage sferen met Camillo Velden en het nostalgische Zaak Waarom.

Twee absolute wereldhits achter elkaar. Eerst luisteren we naar de prachtige spirituele gitaarklanken van ex-Beatle George Harrison met My Sweet Lord. En daarna weer klinkt de fluwelen stem van Johnny Mathis met zijn uitvoering van Unbreak My Heart van Toni Braxton. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat u het fijn vond. En mij hoort u dinsdagavond terug in Coverland tussen 10 en middernacht. Tot dan.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek, dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
5: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guido metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
4: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar een ebola-uitbraak woedt. En sport. De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de 2e rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd 2e. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar, nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en centrum van het land, nog kans op lichte regen, maximaal tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt u mij de BIP een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBIP 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
8: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
9: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
8: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
9: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
8: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
10: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci ImmoBiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo is dat, lieve mensen. Hier zijn we weer met Happy Hour van zondag van 4 tot 6. Ik ben Peter Perceval en ik heb een hele lading positief nieuws voor u bij. En ook fijne muziek natuurlijk. We beginnen het positieve nieuws dicht bij huis. Want voor de verkiezing van de beste buurt van Vlaanderen zijn er in Antwerpen zomaar eventjes 3 kanshebbers. Het gaat om de Felix Brouwerslei in Ons Lieve Vrouw Waver, de wijk Wezelhoef in Mol en de Huzarenberg in Stabroek. 3 buurten waar mensen echt voor elkaar zorgen. In Stabroek noemen ze zichzelf liefkozend de Huzarenbergskes. 4 keer per jaar gaan ze samen op restaurant en verjaardagen vieren ze met een dessertenbuffet. De spil van de buurt is Stefanie, ook wel de First Lady genoemd. Buurvrouw Annie, die weduwe is, vertelt: Stefanie kookt elke dag een potje extra voor mij. Dat is geen moeite, zegt ze. En haar franchipannetaart is legendarisch. Soms staat ze nog midden in de nacht te bakken en dan ruik ik de bakgeur tot bij mij thuis. In Mol vieren ze dit jaar 50 jaar buurtcomité. Op 2 januari trekken vrouwen verkleed als kerstman door de straat om bij de oudste buren te gaan zingen. En op die koningen krijgen de kinderen warme chocolademelk en zelfgemaakte aardappelwafels van Martien. In Ons Lieve Vrouw Waver dan weer schoten de buren te hulp toen een windhuis in 2024 het dak van Jolien en Lisa wegrukte. Lisa zei: tegen de tijd dat ik thuis kwam, waren de kinderen al in veiligheid bij de buren, was de brandweer verwittigd en hielpen de buren puin ruimen. Dat deed deugd. 3 verhalen die bewijzen: een goede buur is goud waard. En een leuke buurt, daar kan je muziek op maken, zoals Tom Waits.

Sammy Davis Jr. Feeling Good. Een geweldig nummer dat we natuurlijk allemaal kennen in de uitvoering van Nina Simone. Maar deze mag er zeker ook zijn. Ik weet niet hoe uw dag is vandaag. Misschien een beetje grijs, misschien een beetje bewolkt. Je weet niet zo goed wat ervan te maken. Maar weet dat het vanavond, lieve vrienden, volle maan is. En als dat met je emoties speelt, denk dan even aan dit nummer of zet het op van de Marcells. Blue Moon.

Debbie Reynolds is helemaal klaar voor een nacht van de volle maan, zo lijkt het mij. En wie ook al goede raad voor u heeft als het in de volle maanenschijn niet zo goed lukt, dat is Paul Anka, hier is hij.

0: Bobby Vinton twijfelt helemaal niet meer. My heart belongs to only you. Tijd voor dit.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Zo is dat. En het goed nieuws komt uit Dendermonde. Wie naar Dendermonde rijdt, wie er ook al is geweest is, kent het ongetwijfeld. Hoog op de toren van het gerechtsgebouw daar staat een prachtig standbeeld van het Ros Beijaard met de vier Heemskinderen erop. Het is het symbool van de stad, even iconisch als de tienjaarlijkse Ros Beijaard omgang zelf. Maar het beeld is dringend aan een opknapbeurt toe. Er zitten scheuren in en er sijpelt water binnen. Wat veel mensen niet weten is dat het beeld vandaag bruin is in plaats van zijn oorspronkelijke kopergroen. Groene kleur. Dat komt door een spoedrestauratie in 1999, toen er een bruine beschermlaag werd aangebracht om roest tegen te gaan. Maar straks krijgen het beeld en de lantaarn waarop het rust hun oorspronkelijke kopergroene kleur terug. Projectleider Jelle Houdenhuizen van de Regie der Gebouwen kijkt vooruit. Zodra we Dendermonde binnenrijden, zullen we overal opnieuw die groene lantaarn met het Ros Beijaard beeld kunnen zien. Leuk weet je, oorspronkelijk zou er bovenop de toren een Griekse god komen. Maar het stadsbestuur van Dendermonde stak daar een stokje voor en koos voor hun eigen Ros Beijaard met de vier Heemskinderen. Begin juni wordt het beeld met een kraan van de toren gehaald en naar een atelier vervoerd. Eind juni moet het werk klaar zijn. Het kostenplaatje €375.000. En dat is geen overbodige luxe, want in 2030 staat de volgende grote Ros Beijaard omgang gepland. En zo'n Ros Beijaard omgang, daar komt altijd een heleboel volk op af om te kijken naar dat gigantische paard. En dat gigantische paard, dat doet mij altijd denken aan dit nummer van Nat King Cole.

0: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Zo, dames en heren, zijn jullie dansschoenen aan voor deze zondagnamiddag? Want we hebben hier een paar dansplaten na elkaar klaarstaan. Dit is Chris Isaak geweest, eigentijdse rock'n'roll met Diddly Daddy. En dit

voor weer wat goed nieuws. Hier komt het. In het museum Plantijn Moretus in Hartje Antwerpen loopt een prachtige expo voor wie van planten, kunst en geschiedenis houdt, namelijk de planten van Plantijn. Het is de perfecte gelegenheid om dat bijzondere museum opnieuw te gaan bezoeken. De aanleiding voor de tentoonstelling is een belangrijke verjaardag. 500 jaar geleden werd Carolus Clusius geboren, een befaamde arts en plantkundige uit de 16e eeuw. Zijn boeken werden destijds vaak uitgegeven door Christoffel Plantijn, de Antwerpse drukker, wiens werkplaats vandaag een UNESCO Werelderfgoedmuseum is aan de Vrijdagmarkt. De ideale aanleiding dus voor het museum om zijn mooiste botanische schatten boven te halen. Bezoekers krijgen er prenten en boeken te zien over planten, geschilderd, getekend en gedrukt tussen de 16e en de 20e eeuw. Een schitterende reis door eeuwen plantenkennis met allerlei vergeten, exotische soorten en kruiden, prachtig in detail afgebeeld door de meesterhand van toen. Wie een rustig uitstapje wil maken met een vleugje cultuur en een glimp van wat onze tuin tegenwoordig nog allemaal kent, kan in het Plantijn Moretus Museum zijn hart ophalen. Het hele gebouw ademt overigens nostalgie met oude drukpersen, leren stoelen, donkere lambriseringen en zelfs de oudste type collectie ter wereld. De expo De Planten van Plantijn loopt nog tot 3 augustus. Een tip? Combineer uw bezoek met een wandeling door de bloeiende binnenstad, want de natuur is deze dagen op haar best ook in de stad. En Jimmy Frey die kan dan onderweg wat rozen voor Sandra oppikken.

bewoners van Deurne, Borgerhout en omliggende wijken. Ik woon ook onder zo'n vliegtuigaanvliegroute waar we over het nu gaan hebben. Op de luchthaven van Antwerpen worden voortaan stillere trainingsvliegtuigen ingezet. De grootste pilotenschool van het land, Skywings, investeerde maar liefst 1,3 miljoen euro in twee nieuwe toestellen. Een eenmotorige Diamond DA-40NG en een tweemotorig type Diamond DA-42VI. Skywings leidt onder meer piloten van Brussels Airlines op. Door de stillere geluidsklasse kunnen alle trainingen voortaan in eigen land blijven, want de oudere toestellen voldeden niet langer aan de strenge geluidsnormen voor Deurne. Vroeger moesten leerlingen daardoor uitwijken naar Nederland. Dat waren nodeloze vlieguren en CO2-uitstoot, aldus woordvoerder van Brantegem. Er is nog een tweede voordeel voor de buurtbewoners. Brantegem legt uit: de motoren van deze toestellen zijn performanter, waardoor ze sneller hoogte kunnen maken en dus hoger boven de wijken vliegen. Antwerp Airport zelf reageert opgetogen bij monden van CEO Nathan de Valk. We zijn heel blij dat Skywings investeert in de lokale verankering dankzij innovatie via stillere toestellen, zegt hij. En dus kunnen we binnenkort gewoon de lucht inkijken en ons afvragen: tja, ik had niet gezien dat daar een vliegtuig voorbij kwam. En ik denk dan altijd aan dit nummer van Frank Sinatra.

0: Pack a small bag.
1: Een klein valiesje heb je maar nodig om met Frank Sinatra op reis te gaan. Wij gaan er ook even pauze bij houden. Dadelijk krijgt u het tijd zijn van 5 uur en een beetje nieuws en wat boodschappen. Maar daarna zijn wij terug, want net zoals Percy Faith zeggen wij misschien never on Sunday. Eigenlijk wel, altijd op zondag komen wij terug.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
3: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
4: Oh man, het is al te leeg.
5: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
3: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
3: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
10: aha. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek, dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
12: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guidon metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
11: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir is niet van zin om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
13: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
11: In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar een ebola-uitbraak woedt. En sport, de Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen, zoals de snelste in een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar, nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. En voetballer Christian Burgess vertrekt bij Union, dat laat de club zelf weten. Burgess is 34 en verlengt zijn contract niet. Hij kwam 6 jaar geleden bij Union toen de club nog in 1B speelde. Waar hij naartoe gaat is nog niet bekend. Scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. Het is ook de eerste sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
14: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
11: Van Driessen is 41. Vanavond in het oosten nog enkele buien, maar later wordt het ook droog met opklaringen. Morgen eerst vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
15: Maar mijn ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobook. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
17: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
16: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
18: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
17: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodie van mazen, hè?
19: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
20: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
21: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
22: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
23: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
24: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
23: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
24: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
23: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
24: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
23: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
22: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
25: Aha, aha, aha. Minerva.

Wij houden er de sfeer in met positief nieuws. Na al het slechte nieuws dat je de hele tijd op de radio hoort, mag het ook wel eens hoopgevend nieuws voor wie een goede balans tussen werk en privé wil houden, namelijk. In Australië werden de resultaten bekendgemaakt van een grootschalige proef met de vierdaagse werkweek. En die resultaten zijn opmerkelijk positief. Tussen 2022 en 2023 namen 15 Australische bedrijven deel aan een formule die 10-80-100-80-100 wordt genoemd, beter gezegd. Klinkt ingewikkeld, maar het komt hierop neer. De werknemers behouden 100% van hun loon, werken nog maar 80% van hun uren, op voorwaarde dat ze 100% van hun gewone productie blijven leveren. Dus evenveel verdienen, een dag minder werken en evenveel afkrijgen. De resultaten verschenen deze week in het toonaangevende vaktijdschrift Nature. Op één bedrijf na hielden alle bedrijven de vierdaagse werkweek aan na de proef. Bijna de helft zag zelfs een toename in productiviteit. De rest zag geen verschil. Dat is dus winst over de hele lijn. De auteur, professor John Hopkins van Deakin University, zegt: terwijl we worstelen met burn-out op het werk en met maatschappelijke vragen over wat we moeten doen met de productiviteitswinst die we van artificiële intelligentie verwachten, kan een vierdaagse werkweek een interessant deel zijn van beide gesprekken. Hoewel critici waarschuwen dat de voordelen op lange termijn nog moeten bewezen worden, groeit de internationale aandacht voor het idee. Steeds meer bedrijven plannen nu eigen proeven en in Nederland is er zelfs een bedrijf die het echt gewoon hebben ingevoerd. Een geruststellende gedachte voor wie hard werkt en zou willen dat zijn kleinkinderen het straks misschien iets rustiger aan kunnen doen. En dat ze niet de hele tijd denken aan deze hit

Dolly Parton uit 9 to 5, een film waar ze zelf ook in meespeelde, naast onder andere Jane Fonda en Lily Tomlin. Geweldig grappige film, als je de kans krijgt om te zien, moet je dat zeker eens doen. Ik hoop dat je nog altijd je dansschoenen aan hebt, want ik heb nog wat dansmuziek voor jullie klaarstaan. Deze Barry White om te beginnen.

Show You Win Again, Hot Chocolate. Ik hoorde collega Eddy de Schutteren deze week zich verbazen over het feit dat die platen van Hot Chocolate ondertussen 50 jaar oud zijn. Maar inderdaad, maar ze swingen nog altijd als de beesten. Tijd voor een beetje

En dat goed nieuws komt vandaag uit de Amerikaanse stad Boise in de staat Idaho. Daar heeft een directeur van een seniorenwoonzorgcentrum iets prachtig op de poten gezet. Hij rijdt zijn bewoners om beurten rond op een speciale duofiets. En zo kunnen ze opnieuw de wind in hun haren voelen. De duofiets, in het Nederlands soms een fiets met passagier genoemd, is geen gewone tandem. De senior zit comfortabel vooraan in een soort fauteuil, met goed zicht op de straat en de natuur. Achter hem of haar trapt de begeleider. Voor mensen die zelf niet meer veilig kunnen fietsen, maar wel nog graag naar buiten gaan, is dat een wereld van verschil. Plotseling rijden ze weer langs de plekken van vroeger, voelen ze de geuren van de seizoenen, horen ze de vogels en de kinderen. De directeur vertelt dat het voor zijn bewoners onvergetelijke momenten oplevert. Een van de mooiste reacties, het maakt hun dag. Sommigen hadden in geen jaren meer gefietst, anderen sluiten hun ogen tijdens het rijden gewoon om alles opnieuw te beleven. Het mooie is, dit soort initiatieven bestaat ook bij ons in Vlaanderen. Steeds meer woonzorgcentra schaffen een duofiets aan, vaak met de hulp van vrijwilligers. Misschien een idee om eens te informeren in uw buurt of familie, want zoals het verhaal uit Boise bewijst, je bent nooit te oud om opnieuw het zonnetje in je gezicht te voelen en te gaan fietsen op de heide.

0: Daisy Bell, een oude Britse traditional uit 1892 alstublieft. En daarvoor had je Radijs, de theatergroep met Dirk Pauwels en Josse de Pauw, die een hitje hadden met het liedje van de Ramblers, Fietsen op de Heide. Tijd voor wat boodschappen.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voortpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht de naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Mo, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
8: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

die het bezetten. Maskers, beelden, juwelen, manuscripten en dergelijke. Vandaag staan veel van die voorwerpen in westerse musea en al jaren klinkt de roep om ze terug te geven aan de gemeenschappen waar ze afkomstig van zijn. Tot nu toe verliep dat in Frankrijk heel moeizaam. Voor elk afzonderlijk voorwerp moest er een aparte wet door het parlement en dat was een tijdrovend proces. Vanaf nu kan de Franse regering die teruggave bij decreet goedkeuren. Een veel eenvoudiger procedure is dat. Frankrijk is overigens niet het eerste Europese land dat zijn koloniaal verleden onder ogen ziet. Nederland publiceerde al in 2021 richtlijnen om dit makkelijker te maken. En in 2024 vroeg en kreeg Indonesië een aantal werken terug uit het Wereldmuseum in Rotterdam. Nu, voor veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar ook voor België is dit niet zomaar een symbolische kwestie. Op het einde van de 18e eeuw, tussen 1795 en 1800, roofde het toenmalige Franse bestuur in België namelijk heel wat kerken leeg. Onder het mom van speciale belastingheffingen kwamen heel wat kunstschatten uit ons land in het Louvre terecht. Misschien kunnen we alvast een trein naar Parijs inleggen om alles te gaan halen in het gezelschap van Eddie Wally en Zwarte Lola.

Eerst gingen we met Eddie Wally en Zwarte Lola naar Parijs en daarna waren we in Parijs en dan stond Edith Piaf ons daar natuurlijk op te wachten, Sous le ciel de Paris. En dan is een walsje niet ver uit de buurt, maar Parijs is niet de enige plek waar je kan walsen, dat kan ook in Tennessee met Connie Francis.

0: Connie Francis had maar een heel treurige ervaring met dat walsen in de Tennessee Waltz. Laten we haar opbeuren met een beetje goed nieuws.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt uit de kringwinkel van Diest. Bij de kringwinkel, daar werd onlangs een ongewone donatie achtergelaten, namelijk een levende hamster. Iemand was in alle haast langsgekomen, had een kooi neergezet bij het geefpunt, de plek waar je tweedehands spullen kan binnenbrengen, en was meteen weer in de auto gestapt. Pas toen de medewerkers de kooi inspecteerden, ontdekten ze dat er een diertje in zat, een levende hamster, tussen wat hooi en toebehoren. Verantwoordelijke Chelsea Brems vertelt, aan ons geefpunt heeft iemand een kooi met hooi en toebehoren neergezet. Die persoon was erg gehaast en is snel in de auto gestapt. Toen onze medewerkers de kooi inspecteerden, zagen ze pas dat er een hamster in zat. Wat doe je in zo'n geval? Wel, ze hebben de hamster naar ons kantoor gebracht om te checken of alles in orde was, zegt Chelsea. En we hebben hem vers water gegeven. Daarna hebben we besproken wat we konden doen om het dier te helpen. En dan kwam de mooie ommekeer. Onze stagiair voelde zich meteen geroepen om het dier een veilige thuis te geven. De hamster zit dus inmiddels lekker warm in zijn nieuwe huis. De kringwinkel heeft wel een belangrijke boodschap meegegeven aan de luisteraars. Breng dieren nooit naar een kringwinkel. Dat is geen asiel. Bij twijfel, bel een dierenopvang. En als je dan toch een diertje wil, denk er goed over na. En ga niet zoals Patty Page gewoon zingen van How much is that doggy in the window?

Dankjewel, Patty Page. Wel, dit was weer ons twee uurtjes happy hour voor deze week. Ik neem afscheid van jullie, maar niet zonder weer rendezvous te geven voor volgende week. Volgende week zondag tussen 4 en 6 ben ik hier weer met een verse lading positief nieuws en leuke muziek. Tot dan en bedankt voor het luisteren.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Vlaams onderwijsminister Zoal Demir is niet van plan om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken. Maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
8: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
7: Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt Bouwfederatie en Bild die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van En Bild.
9: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven. Met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
7: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond. En ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de kwartfinale in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac schakelde ze een Slovaaks-Brits duo uit in 2 sets, 6-2 en 7-5. En scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. De eerste ook sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
10: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van, nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
7: Van Driessen is 41. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
11: Zeg Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaad maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Music Maestro.
16: Daar is hem, daar is hem. Daar is hem, daar is hem.

Een zeer goede avond, beste luistervrienden. En natuurlijk niet vergeten, vriendinnen. Het is weer zover, zondagavond, even over 18 uur. Het is vandaag ook de laatste zondag van de maand mei. Ja, het gaat heel snel vooruit, hè. 31 mei stond ertussen. Morgen beginnen we aan de maand juni. Maar eerst gaan we nog goede muziek presenteren. En dat de komende twee uurtjes lang in het programma Music Maestro Please, samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Eddy van Dessel. Ik heb het gezegd vorige week, niet bellen mensen. Nee, nee, nee, niet bellen, want we zijn niet aanwezig. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. We zijn ergens muziek aan het maken, dus u kan niet bellen. Er zal niet opgenomen worden. Het is dus met andere woorden een ingeblikt programma. Al hetgene dat je moet doen nu de twee komende uurtjes is gewoon genieten. Genieten van de goede muziek, althans dat hoop ik toch, die Van Dessel heeft meegebracht vandaag. We gaan vandaag een beetje goede muziek draaien, onder andere uit de jaren 70, 80 van Jimmy Bohorn, First Choice, Grant Forsyth, Andy Williams, Jocelyn Brown, de formatie Delegation, dan hebben Doris Day, Sam Cooke, Sam & Dave en nog vele, vele andere grote artiesten staan allemaal te wachten. We gaan een beetje ook ons programma een beetje disco getint vandaag laten maken, ja, zoiets, ja. En we gaan meteen beginnen met een grote hit van Jimmy Bohorn. Dance Across the Floor. Daarmee gaan we beginnen. En dan gaan we luisteren naar First Choice en Dr. Love. En je zal ongetwijfeld het nummer wel herkennen. Maar eerst gaan we beginnen met die goede disco hit van Jimmy Bohorn. Dance Across the Floor. Goedenavond.

Hopelijk hebben we die niet te veel nodig, deze Dr. Love. Dat was de formatie Third Choice en we begonnen ons programma met Jimmy Borhorn en Dance Across the Floor. Mocht u momenteel aan de tafel gaan, laat dat dan vooral weer smaken. Wij gaan weer proberen te zorgen voor een goede spijsvertering met aangepaste muziek, zoals elke zondag. En deze keer moet je dus niet bellen. Nee. We gaan het gewoon allemaal zelf doen. Wat heb ik klaarstaan? Oké. We gaan nu eventjes naar de Country and Western Tour met Grant and Forsythe. He's Out of My Life. En dat was eigenlijk een cover op het nummertje van Michael Jackson. Hij zong in de tijd She's Out of My Life, maar Grant and Forsythe die hebben er gewoon iets anders van gemaakt. En dan gaan we luisteren naar Andy Williams en There Will Never Be Another You.

Het DNA van Radio Minerva, deze muziek. Dat was Andy Williams. There will never be another you. We gaan weer even op de discotour. Gaan we samen doen met Jocelyn Brown. En zij brengt het nummer Somebody Else's Guy. En dan gaan we naar Nederland. En daar zingt Jan Smits speciaal voor jullie Als de Nacht Verdwijnt. En dan gaan we weer naar de jaren 70 toe met de formatie Delegation. En zij brengen Where Is The Love? Maar eerst Jocelyn Brown, yeah.

Jan Smit, Als de nacht verdwijnt. Een nummer dat we allemaal kunnen meezingen. We gaan weer even 3 nummertjes na elkaar laten spelen. En dat zijn volgens Doris Day, Sam Cooke en Sam en Dave. Doris Day die gaat eventjes een bezoekje brengen op de maan. Want ze brengt het nummer Fly Me to the Moon. Dan hebben we Sam Cooke en All the Way. En dan hebben we Sam en Dave met een overbekende Soul Man. Maar eerst gaan we samen met Doris Day eventjes kijken wat er op de maan te vinden is.

0: I Wanna Be a Soul Man, en dat zongen Sam en Dave. En daarvoor hadden we inderdaad Doris Day en Sam Cooke. We gaan nu weer eventjes naar de jaren 80, denk ik. En toen had deze formatie een grote hit te pakken. Ik heb het over The Moments and Whatnots. En zij brengen een ode aan alle dames die momenteel aan het luisteren zijn naar deze geweldige zender. Want ze zingen over girls. Dan gaan we Della Reese nog eens aan het woord laten met 3 o'clock in the morning. En dan gaan we weer naar de jaren 80. Met de formatie Delegation, Where is the Love? Maar eerst gaan we luisteren naar Moments and Whatnots and Girls.
1: Music Maestro met Eddie van Dessel.

0: 3 o'clock.
1: Nee, Delarice, het is niet 3 o'clock. Zeker niet. Het is eigenlijk, ik vermoed ergens 7:15, als ik eventjes kan rekenen. Dat was 3 o'clock in the morning, gezongen door Delarice. En daarvoor gingen we naar Moments and Walnuts and Girls. En we begonnen met Sam & Dave en Soulman. We blijven weer eventjes hangen in de jaren 80. En dit was een grote hit voor de formatie. The Spinners, Working My Way Back to You. Ook weer zo'n goeie nummerke om op te dansen.

0: Ja, en toen was het gedaan, hè. De Spinners. En wat hou ik van deze soort van muziek, hè? Die charen. Working My Way Back to You, dat waren inderdaad de Spinners uit de jaren 70, 80. Mocht u net afstemmen, dan heet ik u van harte welkom in ons eerste gedeelte van het programma. Inderdaad, welk programma is het?
1: Music Maestro.
0: Inderdaad, dankjewel. Music Maestro, please. Vandaag geen verzoekprogramma. Nee, ik ben ingeblikt, want ik ben ergens muziek aan het maken. We gaan verder met de formatie Delegation. Where is the Love. En dan gaan we naar Gladys Knight en de Pieps kunnen luisteren. Baby, don't change your mind. En dan heb ik nog klaarstaan Viola Wills en If You Could Read My Mind. Maar eerst gaan we luisteren naar Where is the Love van de formatie Delegation.
2: Heerlijk.

Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. En daarvoor hebben we nog de formatie Delegation en Where Is The Love. Even kijken naar de tijd. Ik denk nog één vocaal nummerke en dan zit ons eerste gedeelte erop. Maar geen paniek, na het tijdstip van 7 uur zijn we met het tweede gedeelte. Ook in hetzelfde format, dus niet bellen om verzoekjes door te geven. Het is gewoon een programma samengesteld door Eddy van Dessel zelf. De afgelopen dagen hebben we kunnen genieten van een zonnetje. Heerlijk stralend weer. Summertime. En daar gaat Mungo Jerry nu eventjes over zingen.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen al in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Een zware klap voor het drugsmilieu in Brussel. Zo noemt de politie de actie waarbij ze 27 mensen oppakten. Die waren vooral actief in de drugshandel in Anderlecht, in de wijk Peterbos en rond het metrostation Sint-Guido. Anne Berger van de politie.
6: Het onderzoek heeft toch een grote slag toegebracht aan dat criminele milieu in die wijken. Het is een heel groot deel, een tussendeel van die organisatie die echt noodzakelijk is om die drugs te kunnen verkopen op straat. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het probleem is opgelost. Dus wij blijven verder werken op die organisatie en het onderzoek loopt nu verder.
5: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt bouwfederatie M-Beeld die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van M-Beeld.
7: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
5: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond en ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. Zevenkampster Noor Vits heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Op een meeting in Oostenrijk werkte ze haar eerste zevenkamp in 21 maanden af. Ze werd negende en sprokkelde genoeg punten voor de EK-limiet. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig. Na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
8: Music Maestro. Heerlijk.
9: Zo, beste mensen, van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel achter de micro en de knoppetjes. Wat heb ik allemaal klaarstaan in ons tweede gedeelte? Wel gevarieerde muziek van onder andere Jerry Lee Lewis, Sam Cooke, Leo Sayer, The Temptations, Django Wagner uit Nederland, Wiltura hebben we meegebracht voor de Wiltura fans, The Platters, John Travolta, Jane Pitney en ga zo maar door. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar deze muzikale frequentie. We beginnen met Jerry Lee Lewis en zijn CC Rider. En dan gaan we het eventjes rustig aan doen met Sam Cooke en Wonderful World.

Ja, what a wonderful world this could be, hè, als iedereen eens een keer goed overeen zou komen. Dat was muziek van Sam Cooke. En we begonnen ons programma met de swingende Jerry Lee Lewis en zijn CC Rider. We gaan nu drie artiesten achter elkaar laten horen. We gaan beginnen met Leo Sayer, When I Need You. Dan gaan we naar de jaren 70 met The Temptations en Just My Imagination. En dan gaan we eventjes over de grens. We gaan naar Nederland en daar hebben we Django Wagner klaarstaan. En die heeft een ode aan de vaders, want hij zingt over Daar zijn vaders voor. Maar eerst gaan we luisteren naar Leo Sayer, When I Need You.

Ja, daar zijn vaders voor. Dat was Django Wagner. En dat is een beetje muziek in de stijl van de Mavericks. Hè. Ja, je kan er goed op dansen. De volgende, dat is ook een heel bekende. En ik ben er zeker van dat ik heel wat fans ga blij maken in ons tweede gedeelte. Want ik ga muziek spelen nu van Wiltura. En hij brengt voor jou het nummer Mijn Winterroosje. Dan gaan we terug naar de jaren 60 met The Platters, Smoke It's In Your Eyes. En dan heb ik muziek klaarstaan van John Travolta uit die geweldige film Grease. En John Travolta die zingt over zijn geliefde Sandy. Maar eerst de Wiltura-fans blij maken met Mijn Winterroosje.

Wat had hij toen verdriet, hè, deze John Travolta. Dat was een vakantieliefje, hè, Sandy, uit die geweldige film Grease, die denk ik iedereen al wel een keer gezien heeft, of misschien wel meerdere keren heeft gezien. Ons volgende artiest die klaarstaat, dat is Jane Pitney, Only Love Can Break a Heart. En dan gaan we luisteren naar The Loving Spoonful en Daydream. En dan voor de mensen die nog graag een walske willen placeren op deze zondagavond, wel, ik heb goed nieuws, want we krijgen een medley. We gaan luisteren naar Wij Komen Allen in de Hemel, Over 25 jaar, Twee Ogen Zo Blauw en Ga Zo Maar Verder. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar deze muzikale frequentie. Maar eerst geven we graag het woord aan Jane Pitney. Only love can break a heart.

Wie zal dat betalen? Ja, wie weet, dat waren de deurzakkers. En het was een leuke walsmedley. En daarvoor hadden we de Loving Spoonful en Daydream. En we begonnen ook natuurlijk nog met Jane Pitney. Only Love Can Break a Heart. Even kijken, wat heb ik klaarstaan? Ah ja, we gaan weer naar de jaren 70. Eind jaren 70 moet het geweest hebben. En toen hadden deze Temptations deze hit te pakken. My Girl.

Ze waren ook met vijf destijds, hè, deze Temptations. En ja, je had toen in de tijd Tavares en de Tramps, maar deze hoorden er ook zeker bij. The Temptations en My Girl. We gaan het tempo een klein beetje versnellen. Nou, een klein beetje, van Dissel. Nee, we gaan echt stevig er tegenaan. We gaan ongeveer 150 per uur met The King of Rock and Roll. Elvis Presley heb ik ook geprogrammeerd vandaag in ons tweede gedeelte. En wij gaan lekker rocken, swingen, rock'n'rollen op Jailhouse Rock.

Helemaal door het einde, de Jailhouse Rock van Elvis Presley. En dit is natuurlijk ook weer zo'n leuk muziekgenre om op te shaken en te dansen. Even kijken, we zijn al dik over de 11 in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please met Eddie Van Dissel. En we gaan het nu eventjes rustig aan doen. Zoals altijd bij Van Dissel, ook als ik muziek ga gaan maken, na de inspanning komt de ontspanning, zeg ik altijd. En daarom gaan we luisteren naar dat mooie nummertje van Volumia. Afscheid. En ik ben zeker dat jullie het gaan herkennen.

Ziezo, u kreeg van mij twee rustige nummertjes na elkaar. U hoorde net Tony Servi en Corina. En de titel was natuurlijk My Love. En daarvoor hadden we nog de formatie Volumia en Afscheid. Voor de fans van Freddie Quinn heb ik goed nieuws, want ik heb hem nu klaarstaan met de Schneewalsa.

Ziezo, de fans van Freddie Quinn hebben we dan ook weer al blij gemaakt met deze Schneewalzer. Even kijken, ja, ik denk nog één vocaal nummerke en dan moeten we afscheid nemen. En die eer is voor Eddie Smits en hij brengt voor jullie een mooie tango, getiteld Zwarte Zigeuner.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een zware klap voor het drugsmilieu in Brussel. Zo noemt de politie de actie waarbij ze 27 mensen oppakten. Die waren vooral actief in de drugshandel in Anderlecht, in de wijk Peterbos en rond het metrostation Sint-Guido. Anne Berger van de politie.
3: Het onderzoek heeft toch een grote slag toegebracht aan dat criminele milieu in die wijken. Het is een heel groot deel, een tussendeel van die organisatie die echt noodzakelijk is om die drugs te kunnen verkopen op straat. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het probleem is opgelost. Dus wij blijven verder werken op die organisatie en het onderzoek loopt nu verder.
2: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cash gevonden. De Deen Jonas Vingegaard is de eindwinnaar van de Ronde van Italië. Hij is zo de 8e renner in de geschiedenis die de 3 grote rondes wint. De Ronde van Frankrijk, van Spanje en van Italië. De Italiaan Jonathan Milan was de beste in de laatste rit. Die draaide in Rome uit op een massasprint. Milan haalde het voor zijn landgenoot Giovanni Lonardi. En in Parijs zijn tienduizenden supporters bijeengekomen om de Champions League overwinning van PSG te vieren. De spelers werden er met de beker ontvangen op de Champ de Mars aan de Eiffeltoren. Daar was een lange rood-blauw-witte loper uitgerold, de clubkleuren. Gisteren draaide het na de wedstrijd uit op rellen in Parijs. Voorlopig is het daar vandaag wel gewoon feest. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te hebben.

de muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met een bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Ja, het is hier op het appartement nog altijd 29 graden. Maar ze hadden gisteravond gezegd dat de temperaturen gingen zakken. Dus ik heb voor alle zekerheid de verwarming maar laten opstaan. Ik heb wel een exotisch muziekje. Jumbo van Mimmo Mirabelli.

Jumbo van Mimmo Mirabelli. Ja, met zo'n weer kun je wel een dansje doen in de zonschijn, maar kussen en likken zou ik niet doen, want dan plakt je gelijk twee postzegels tegen je. Dan moeten de pompeers komen voor een wat in te trekken. Dance in the Sunshine van Tony Christie.

Dance in the Sunshine van Tony Christie. Nee, heb ik veel hoesting van alle Sengse voor te gaan. Ja, zo'n zwole avond en dan met zo'n suikerspin rondlopen en dan komt er een zacht windje op. Die suikerspin in hebben smikkel. Dan staat die hele façade in de Spaanse marmer. Sugar Baby Love van de Rubits.

Sugar Baby Love van de Rubits. Ja, als je zo'n peepste met, dan heb je kapitaal in je keel zitten. Hè? Die artiesten hebben dat begrepen. Ah oh, ja, de vrouwtjes hebben daarvan. Hè? Alhoewel, Paul da Vinci, die is zijn poppetreis kwijtgespeld. Die moest er niet van hebben. Your baby ain't your baby anymore.

Your baby ain't your baby anymore van Paul da Vinci. Ja, omdat die het weer, die hagelbuien, die besparingen allemaal, is maar één motto deze jaar, is in leven blijven. Staying alive on the beaches.

Baby, I need your loving van de Four Tops. Dus het is poopsimpel. Nadat we elkaar gevangen hebben, kunnen we eens rustig onderhandelen over de fundamentele condities van ons samen zijn. Baby, now that I found you van de Foundations.

Liefde, dat moet wederzijds zijn. Oh ja, dat hoorde toch in de muziek ook. De Ronettes die zingen Be My Baby. En de Tremolo's die zeggen Here Comes My Baby. Is dat plezant dat je ze wat overeenkomt?

Pas op, het is niet al te rozige en maneschijn in de liefde, hè? Oh nee, Sonny en Cher, die zitten te blijten op de rand van bed. Baby.

Baby Comeback van de Eagles. Semino Rossi. Dat vind ik een prachtige artiest. Als je die eens een leken zoort, dan krijg je die van alles goesting. O mi vida, mijn liebe,

À l'amour en bleu van Frank Michael. Ja, dat God dus overleefd is verdreten. Maar we gaan de positieve sfeer terug een beetje opkrikken met Julio Iglesias. Aye, ayo. En wat hem daar wil mee zeggen, dat God hem ooit zingen.

Aie, aio van Julio Iglesias. Lieve meisjes, sterke jongens. Ik heb nog een zomers deuntje van Albano en Romina Power. Felicita. En dan gaan ze proberen van ons op te vrolijken met de nieuwsberichten. Tot straks.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 1 op de 4 studenten zegt dat ze al eens medicijnen hebben gebruikt, zoals Ritaline, gewoon om beter te kunnen studeren. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek bij 1000 studenten. Bij leerlingen uit het middelbaar nog meer, 1 op de 3. Journaliste Hannelore Simons.
3: Heel hoog, dus die normalisering van die studiedoping, die begint al heel vroeg. En ze geven aan dat ze dan aangeraken via de huisarts toch, ook al is er geen medische reden, of via vrienden, kennissen die wel een voorschrift hebben. Dus de meeste studenten die zeggen ook, het is veel te gemakkelijk om aan al die medicatie te geraken.
2: De Deen Jonas Vingegaard is de eindwinnaar van de Ronde van Italië. Hij is zo de 8e renner in de geschiedenis die de 3 grote rondes wint. De Ronde van Frankrijk, van Spanje en van Italië. De Italiaan Jonathan Milan was de beste in de laatste rit. Die draaide in Rome uit op een massasprint. Milan haalde het voor zijn landgenoot Giovanni Lonardi. In Parijs zijn tienduizenden supporters bijeengekomen om de Champions League-overwinning van PSG te vieren. De spelers werden er met de beker ontvangen op de Champ de Mars aan de Eiffeltoren. Daar was een lange rood-blauw-witte loper uitgerold, de clubkleuren. Gisteren draaide het na de wedstrijd uit op rellen in Parijs. Voorlopig is het daar vandaag wel gewoon feest. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.

0: Royal Summer van Anarchic Systems. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. Als de Sint-Anna-straat volgt, weet ik nog een plekje. Ibiza. Pakt wel een trui mee, want het is er Friese razeer. The Venga Boys. We are going to Ibiza.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Loco in Acapulco van de Four Tops. Het volgende groepje dat ze heet plezant. The Army of Lovers. Als je daar gerecruiteerd wordt, dat is lol verzekerd in een dingst. La Plage de Saint-Tropez.

La plage de Saint-Tropez van The Army of Lovers. Ja, het gaat van de week regenen, dat hebben ze toch beloofd. Pas op, ik heb dat ook niet geëren, maar het is nodig. Want we moeten bekend dat in Australië boren van al een beetje groundwater te geraken. I can stand the rain van Eruption.

I can't stand the rain van Eruption. Is er toevallig iemand jarig vandaag? Oké, dan gaan we dat eens heel wat bundig vieren. Happy birthday van Lee Towers.

Side by side van Mixed Emotions. Dat is plezant, hè? Hand in hand op de dijk lopen in het zonneke. Maar ik heb nog een triestig Frans liedje. La Maladie d'Amour van Michel Sardou.

Ein kleines bisschen Zärtlichkeit van Roy Black. Tijd voor een Vlaamse evergreen. Baby, baby van Nicole en Hugo.

Cause it takes more than you reckon my spine to get out.

Sunshine Baby van de classics. Alles heeft zijn tijd, dus alles op zijn tijd. There's a Time van Nana Mouskouri.

0: 1 op de 4 studenten zegt dat ze al eens medicijnen hebben gebruikt, zoals Rilatine, gewoon om beter te kunnen studeren. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek bij 1000 studenten. Bij leerlingen uit het middelbaar nog meer, 1 op de 3. Journaliste Hannelore Simoens.
1: Heel hoog, dus die normalisering van die studiedoping, die begint al heel vroeg. En ze geven aan dat ze dan aangeraken via de huisarts toch, ook al is er geen medische reden, of via vrienden, kennissen die wel een voorschrift hebben. Dus de meeste studenten die zeggen ook, het is veel te gemakkelijk om aan al die medicatie te geraken.
0: In Kokseide zijn de voorbije dagen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de volgende dagen kwamen er telkens bij. Onderzoekers vermoeden dat ze als bijvangst in visnetten terechtkomen en daarna dood overboord worden gegooid. Enkele haaien zullen nu onderzocht worden om de doodsoorzaak te kennen. Op de 20 kilometer van Brussel heeft het Rode Kruis meer dan 400 mensen moeten verzorgen. 16 van hen moesten naar het ziekenhuis. Ze hadden vooral last van de warmte. Het Rode Kruis had extra maatregelen genomen. Zo waren er voor het eerst ijsbaden voor deelnemers die oververhit waren. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de barragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Een voetbal blijft vooral een mannensport in ons land. Amper 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, terwijl dat bij jongens oploopt tot 60%. Dat blijkt uit een onderzoek van ING. Red Flame, Jenny Skyman.
2: Andere sporten zoals tennis bijvoorbeeld, dan zeg je niet, ja, dat is een mannensport. En ik denk dat daar, ja, dat wel een mooi voorbeeld is om te zien hoe de vrouwen daar toch vrij gelijkgesteld worden aan de mannen. En ja, als we dat op een dag ook kunnen hebben in het voetbal, dat we gewoon zeggen het voetbal en dat het niet mannen- of vrouwenvoetbal moet zijn, dan hebben we wel al echt iets bereikt.
0: De populariteit van de Red Flames stijgt wel. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.

Welkom bij Minerva 22 uur. En dat betekent dat het tijd is voor de platenkast Late Night. We zetten de deuren van de studio wagenwijd open voor een nieuwe aflevering met de fijnste oldies, popclassics en easy listening.

Ja, instrumentaal vind ik dat een pareltje, hè, deze versie van Venus met Johnny Mathis. Onze volgende lijst is Sonny James met het nummer Only the Lonely. En die Sonny James is ook verantwoordelijk voor het nummer The Minute You're Gone, dat een hit werd in 1965 voor Cliff Richard. Oh.

The Lovers Concerto met Cilla Black. En Al Green, die heeft in 1974 het volgende op plaat gezet. Shalalala.

The Streets of Philadelphia met Bruce Springsteen. Komt uit de gelijknamige film uit 1993 met onder andere Tom Hanks. Ja, You're Only Human met Billy Joel, die we kennen van Uptown Girl en de Piano Man natuurlijk.

Joanna met Cool in de Gang. Niet te vergeten de Joanna van Scott Walker, want dat is een heel ander melodieke. Een leuk deuntje, One Day in Your Life. We kennen het van Michael Jackson natuurlijk. Vandaag instrumentaaltje.

In de versie van Roy Clark, Yesterday When I Was Young. En dan ook nog I Apologize met Bobby Vinton. In 1979 kwam de animatiefilm uit Watership Down. En daar is een nummer in Bright Eyes geschreven door Mike Batt. En Hart Krant Frunkel, die brengt dat fantastisch.

Any One of Us met Gareth Gates, die we ook nog kennen van zijn debuut Platinum met zijn mooie versie van Unshade Melody. En dan ook nog een eendagsvliegje, Fiction Factory, Feels Like Heaven. Geen eendagsvlieg was deze man, Charlie Rich, Behind Closed Doors.

Ze waren met 101 voor dit nummer op te nemen. My Chérie D'Amour met de 101 strings. Met Robbie Williams en Neil Kidman gaan we richting tijd zijn. Something Stupid.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is een crimineel netwerk in de goud- en juwelenhandel ontmanteld. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt. Ze kochten gestolen sieraden op en smolten die om door te verkopen. De gestolen sieraden kwamen vooral van woninginbraken in Frankrijk. Daar pakte de politie 5 leden van een zigeunerfamilie op. Het parket geeft voorlopig geen commentaar. In Kokseide zijn de voorbije dagen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de volgende dagen kwamen er telkens bij. Onderzoekers vermoeden dat ze als bijvangst in visnetten terechtkomen en daarna dood overboord worden gegooid. Enkele haaien zullen nu onderzocht worden om de doodsoorzaak te kennen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het verzoek in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
3: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
2: Ah, Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.
4: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
5: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaart.

Where Do I Begin van Love Story met Shirley Bassey. Ons eerste vocale tweede uurtje platenkast Late Night. En we gingen eruit met een duetje en we gaan nu ook nog een duetje erop gooien. Barbara Streisand en Barry Gibb en Guilty.

0: The Lady in My Life met Lou Rawls in 84. En dan deze, nou, volgens dat ze zelf aankondigen, uit 77.
1: 1977.

We hadden net Al Stewart met The Year of the Cat en deze Again met The Night People, dat ook wel een eendagvliegje mag zijn. Torn Between Two Lovers van Mary McGregor heb ik hier met de String of Paris Orchestra.

Zo mooi. Ja, ik ken het van Elvis Presley natuurlijk. Het was een grote hit van hem. Dit was de versie van Anita Carter. Until It's Time For You To Go. En dan nog eentje van Brenda Lee. Is It True?

Een nummer dat we toeschrijven aan Bobby Bland. 36, 22, 36. Vandaag de versie van Len Barry. Een instrumentaaltje. En dat doen we met een Belgische studiogroep, La Chacacas. Torna Sorrento.

Dan Eros Ramazzotti met Un'emozione per sempre. En dan heb ik nog de Pretenders. En ze zijn een beetje te vroeg, hè. Ja, ze moeten wachten tot middernacht, hè. I go to sleep.

Exact 20 jaar nadat Doris Day het op plaat zette, Move Over Darling. Dit was de versie van Tracy Ullman. En ja, John Lennon, die moet nog even wachten, want we gaan eerst nog eventjes Vaya con Dios erop zetten.

Don't Break My Heart met Vaya Con Dios. En ja, ik had gezegd, Julian Lennon die komt nog langs. En ja, Too Late For Goodbyes, ja, dat gaan we niet doen. Want we zeggen dat tot volgende week natuurlijk. De zondagmiddag zijn we er en dan de late night uitzending. Too Late For Goodbyes. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is een crimineel netwerk in de goud- en juwelenhandel ontmanteld. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt. Ze kochten gestolen sieraden op en smolten die om door te verkopen. De gestolen sieraden kwamen vooral van woninginbraken in Frankrijk. Daar pakte de politie 5 leden van een zigeunerfamilie op. Het parket geeft voorlopig geen commentaar. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de barragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
3: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
2: Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. In Parijs zijn de spelers van PSG als helden onthaald na hun overwinning in de Champions League. Aan de Eiffeltoren juichten meer dan 100.000 supporters hen toe. Daarna werden de spelers ontvangen door president Macron. Vanavond was er een groot feest in het stadion. Gisteren waren er zware rellen in Frankrijk na afloop van de wedstrijd. Vanavond is er geen sprake van geweld. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.